0: opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Confidential information.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreve, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Uitspanning, de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbij razende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de lijn der dijk staat in de BEM een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaart aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
2: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht.

0: Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
1: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Changing Place geopend op Schiphol en Kameling Onderslaan in Bad Hoeverdorp wordt niet doorgetrokken. Op Schiphol is sinds kort een Changing Place beschikbaar. Dat is een extra ruime verzorgingsruimte voor reizigers met een beperking. De ruimte biedt meer manoeuvreerruimte voor elektrische rolstoelen en is uitgerust met een tillift, hooglaag aankleedtafel en aanvullende voorzieningen die in reguliere toiletten niet aanwezig zijn. Met deze opening zet Schiphol een belangrijke stap in het verbeteren van de toegankelijkheid. Voor mensen met een beperking kan het ontbreken van de juiste voorzieningen een drempel zijn om te reizen. De nu geopende locatie is wel tijdelijk. Volgend jaar worden 3 nieuwe, volledig ingerichte changing places op verschillende plekken geopend, zowel voor als achter de security. De Kameling Onderslaan in Bad Hoeverdorp wordt voorlopig niet doorgetrokken naar de Schipholweg. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen aanleiding om terug te komen op eerdere besluiten en concludeert dat de voordelen van de nieuwe weg niet opwegen tegen de nadelen en de hogere kosten. De gemeenteraad had eind vorig jaar in een motie aan het college gevraagd om de mogelijkheden van de nieuwe weg te onderzoeken. Uit een nader uitgevoerd onderzoek blijkt dat de nieuwe verbinding de verkeersdruk op de Robert Kochstraat weliswaar zou verminderen, maar dat het verkeer zich daarmee verplaatst naar de Kameling Onderslaan. Vooral het vrachtverkeer zou daar gaan toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen.

0: Er zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen.
1: Klinkt dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen? Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het

0: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot...

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio.

0: Stevie Wonder hoorde je met Isn't She Lovely.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Ben je wakker? Nou, we gaan er een leuk programma van maken. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Hele bijzondere berichten hebben voor je. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. Misschien wel wat sportnieuws. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Lenny Kravitz, Tina Turner, Just, Jack Style en John. En die gaan we maar draaien. Turn the lights off.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Level 42 hoor je met Lessons in Love.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan mocht je een leuke anekdote weten, we horen het graag. Hier is Shakira.

0: Lenny Kravitz hoorde je It Ain't Over Till It's Over.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Een 19e-eeuwse auteur die kritiek kreeg op zijn gebrek aan interpunctie in een boek reageerde door een pagina toe te voegen die enkel bestond uit komma's en punten. Met de boodschap deze zelf maar ter plaatse. Ja. Ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreven, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Fried Kroes. Meer Radio. Super.

0: De supertrack van deze week van de lokaal talent Robert Morris, Cherry Blossoms.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Samira die vraagt dit nummer aan. Hoewel ze nog te jong was om naar optredens te gaan, speelt ze nog graag deze muziek af. We moeten zelf invullen welk nummer we voor Samira mochten spelen. Zolang het maar Prince is. Nou Samira, dat gaan we zeker doen. Voor jou is hier Prince and a Revolution, Raspberry Beret.

0: You're the Survivor, Eyes of the Tiger.
1: Muzieknieuws.
0: Eind jaren 70 betaalde de Sovjet-Unie voor de muziekalbums van popgroep ABBA in ruil daarvoor uitsluitend in ruwe olie. Omdat de roebel toen in het buitenland niets waard was, werd de band zo kortstondig het op één na grootste bedrijf in Zweden.

Spandau Ballet met Gold. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Don Henley, The Boys of Summer. Tot straks, na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML... ...acties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros... Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
3: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
2: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
4: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
2: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio.
1: Ruud Kroes.

0: Fresh hoorde je van Koen de Gang.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, we zijn weer terug bij de tweede uur van de Ochtend van Meer Radio. En wat kun je daarin verwachten? We hebben weer bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En we hebben uiteraard muziek van Tears for Fears. Sienna Spierko, Talk Talk. Maar eerst Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: Tok Tok, hoorde je, It's My Life.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Een Franse straatartiest genaamd Tarare had in de 18e eeuw zo'n oncontroleerbare eetlust dat hij dieren, afval en zelfs menselijke resten at. Ondanks zijn bizarre honger bleef hij altijd extreem mager en ondervoed.

0: Tears for Fears, hoorde je. Everybody wants to rule the world.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: De scholen die zijn dicht vanwege de vakantie. Voor wie in of rond Nieuw-Vennep woont, is Jeugdland Nieuw-Vennep de plek om kinderen lekker te laten spelen. Wie in of rond Hoofddorp woont, kan terecht in Jeugdland Hoofddorp. Spelen, klimmen, glijden, hutten bouwen. Omdat het schoolvakantie is, zijn beide speelterreinen elke dag open tussen 10 en 5:30. Is je kind in de vakantie jarig, dan biedt Jeugdland misschien een leuke invulling voor de jarigen, samen met vriendjes en vriendinnetjes. Adres in Nieuw-Vennep is Schetsenwoudseweg 2 en in Hoofddorp is de Bredenburg-Singel nummer 100.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Uitspanning: de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbij razende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de lijn der dijk staat in de berm een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaarten aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg Westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg Westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes.

0: Dat waren de Bengals met hun nummer 1 hit Walk Like an Egyptian.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Een dode slak in een fles gemberbier in 1932 leidde tot een historische rechtszaak in Schotland. Deze zaak legde de basis voor de wettelijke zorgplicht, de zogenaamde duty of care, die fabrikanten vandaag de dag hebben naar de consument.

0: Believer hoorde je van Imagine Dragons.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In de maanden juli en augustus kun je op vrijdag, zaterdag en zondag kennis maken met Shinrin-yoku. Ofwel bosbaden genoemd. Ja, inderdaad, bosbaden. Shinrin-yoku is Japans voor onderdompelen in het groen, niet in het water. En vormt een natuurlijke remedie tegen stress. Je verlaagt je tempo, opent bewust je zintuigen en laat de natuur stromen door lichaam en geest. Mieke Vlaming neemt je ergens tussen 10 en 5 mee op een wandeling van ongeveer 1,5 uur door Heemtuin de Heijmanshof. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Heemtuin Heijmanshof ligt aan de Wiegerbruinlaan 1 in Hoofddorp.

Jason Derulo, Want to Want Me. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Michael Jackson, Billie Jean. Fijne dag, werk ze. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Changing Place geopend op Schiphol en Kameling Onderslaan in Badhoevedorp wordt niet doorgetrokken. Op Schiphol is sinds kort een Changing Place beschikbaar. Dat is een extra ruime verzorgingsruimte voor reizigers met een beperking. De ruimte biedt meer manoeuvreerruimte voor elektrische rolstoelen en is uitgerust met een tillift, hoog-laag aankleedtafel en aanvullende voorzieningen die in reguliere toiletten niet aanwezig zijn. Met deze opening zet Schiphol een belangrijke stap in het verbeteren van de toegankelijkheid. Voor mensen met een beperking kan het ontbreken van de juiste voorzieningen een drempel zijn om te reizen. De nu geopende locatie is wel tijdelijk. Volgend jaar worden 3 nieuwe, volledig ingerichte changing places op verschillende plekken geopend, zowel voor als achter de security. De Kameling Onderslaan in Badhoevedorp wordt voorlopig niet doorgetrokken naar de Schipholweg. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen aanleiding om terug te komen op eerdere besluiten en concludeert dat de voordelen van de nieuwe weg niet opwegen tegen de nadelen en de hogere kosten. De gemeenteraad had eind vorig jaar in een motie aan het college gevraagd om de mogelijkheden van de nieuwe weg te onderzoeken. Uit een nader uitgevoerd onderzoek blijkt dat een nieuwe verbinding de verkeersdruk op de Robert Kochstraat weliswaar zou verminderen, maar dat het verkeer zich daarmee verplaatst naar de Kameling Onderslaan. Vooral het vrachtverkeer zou daar gaan toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Veel bewijs tegen verdachte van doodsteken Karin uit Nieuw-Vennep en serie Uit op de Dag bij C. Theater. Afgelopen maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank Alkmaar in de zaak van de gewelddadige dood van de Nieuw-Vennepse Karin op 30 maart jongstleden. De vrouw werd op een parkeerplaats bij het station 2 keer in haar hals gestoken en 6 keer in haar lichaam. Tijdens de zitting bleek dat er op het handvat van het later aangetroffen mes DNA zat van de hoofdverdachte, een 37-jarige Italiaan. Ook is op een van de schoenen van de verdachte bloed van Karin aangetroffen. Karin werkte bij ABN AMRO en was een naaste collega van een vrouw die een week eerder dood in haar woning werd gevonden. Het Openbaar Ministerie ziet geen verband tussen beide zaken. In het kader van Uit op de Dag start in september weer een serie voorstellingen. De voorstellingen zijn door een bevlogen team vrijwilligers uitgezocht voor iedereen die graag overdag naar het theater gaat. De serie begint met een film op dinsdagmiddag 15 september. De titel is nog niet bekend, maar volgt uiteraard snel. Verder is er iedere maand een voorstelling, waaronder cabaretier Max van den Burg, Luc Ranzijn, Vera Mann en de Mannen van Naam. Een lezing door Christine Brinkgreven, schrijfster van het boek Het Beladen Huis, vindt plaats op dinsdagmiddag 17 november. De voorstellingen zijn los te koop, maar ook als serie met een aantrekkelijke korting. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%. Maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Uitspanning, de BEM-toerist langs de ringvaart hele zomer in weekend open. En tractorbrug over de hoofdvaart in Hoofddorp blijft dicht. BEM-toerisme, dat is het kijken naar voorbijrazende auto's langs de snelweg, is al een tijdje verboden in Nederland. Maar in Zwanenburg niet. Langs de Lijn der Dijk staat in de BEM een keet met wat tafeltjes ervoor, genaamd de BEM-toerist. Anja Meinders is hier de gastvrouw. Zij heeft het concept BEM-toerist bedacht. Gasten van de BEM-toerist zien motoren en wielrenners langs de dijk, vliegtuigen die opstijgen vanaf Schiphol en boten die voorbij varen. Er is hier van alles te beleven. Anja serveert onder andere koffie met zelfgemaakte appeltaart aan wielrenners, mensen uit Zwanenburg, vrienden en vaste klanten. De BEM-toerist is ieder weekend in juli en augustus geopend van 11 uur tot 5 uur en is te vinden aan de Lijn der Dijk 101 in Zwanenburg. De zogeheten tractorbrug over de hoofdvaart wordt voorlopig niet opengesteld voor regulier autoverkeer. De gemeenteraad nam in september 2025 de motie Open de Brug aan, waarin om gehele of gedeeltelijke openstelling werd gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van het verkeer op de hoofdweg Westzijde afkomstig is uit of een bestemming heeft in Tudor Park en Nassau Park. Van grootschalig sluipverkeer is geen sprake. Het openstellen van de tractorbrug zou daarom slechts een beperkte afname van het verkeer op de hoofdweg Westzijde opleveren, terwijl de verkeersdruk op de oude Bennebroekenweg juist zou toenemen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De zon laat zich goed zien vandaag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met een windkracht van 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op.

0: 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee nachtelijke branden in Hoofddorp en Zwanenburg en seniorencafé voor 55-plussers van start in Hoofddorp. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor twee verschillende branden in Hoofddorp en Zwanenburg. Rond 13:50 ontstond brand bij de voordeur van een woning aan de Maria Tesselschadelaan in Hoofddorp. De brand was bij aankomst van de brandweer al geblust. De woning liep schade op. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Ongeveer een kwartier later, rond 13:45, werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Lindenlaan in Zwanenburg. Daar bleek een schutting in brand te zijn gevlogen door een houtkachel die er vlakbij stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Vrijwilligersinitiatief Zilveren Connectie organiseert dit najaar een pilot met een seniorencafé voor 55-plussers bij C. in Hoofddorp. Tijdens 4 ontmoetingsavonden kunnen bezoekers in een ontspannen sfeer genieten van muziek, een drankje en nieuwe contacten. De pilot vindt plaats op 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november, telkens van 8 tot 12 uur. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het seniorencafé vanaf 2027 een maandelijks terugkerend evenement wordt. Zilveren Connectie wil 55-plussers in Haarlemmermeer met elkaar verbinden en sociale contacten stimuleren. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of...

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Frustratie over afval bij brengparkjes neemt toe en lokale kunstenaars exposeren tussen het groen in Zwaanshoek. Inwoners van Haarlemmermeer blijven zich ergeren aan afval dat naast brengparkjes wordt geplaatst. Op verschillende locaties liggen regelmatig grof vuil, huishoudelijke spullen en ander afval naast de containers. Volgens bewoners worden meldingen snel opgepakt en ruimt meer landen het afval meestal binnen een dag op. Toch vinden zij dat structurele oplossingen uitblijven. Zij pleiten onder meer voor cameratoezicht, waarschuwingsborden en strengere handhaving om vervuilers aan te pakken. De gemeente heeft op enkele locaties maatregelen genomen, zoals het plaatsen van perscontainers en kunstgras met kunstbloemen. Bewoners betwijfelen echter of deze aanpak voldoende effect heeft om de overlast terug te dringen. Van 25 juli tot en met 2 augustus staat Global Garden in Zwaanshoek in het teken van kunst en creativiteit. Ruim 40 kunstenaars van de kunstkring Haarlemmermeer presenteren hun werk tijdens de Kunstweek, waarbij kunst en natuur samenkomen. Tussen de planten, bloemen en sfeervolle tuinen zijn schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere kunstvormen te bewonderen. Bezoekers kunnen een inspirerende route door het tuincentrum volgen en stemmen op hun favoriete kunstwerk. Naast de expositie zijn er verschillende creatieve activiteiten en workshops voor jong en oud, zoals mozaïeken, schilderen en kunst maken. Op beide zaterdagen zijn de kunstenaars aanwezig voor een meet and greet. De toegang tot de expositie is gratis. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 100.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Het grootste prijsverschil aan de pomp in Noord-Holland ligt in Haarlemmermeer. En Sint-Jacobuskerk in Haarlemmerliede opent deuren tijdens Open Monumentendag. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen flink besparen door bewust een tankstation te kiezen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil binnen de gemeente kan oplopen tot ruim 20 euro per volle tank van 50 liter. Het goedkoopste tankstation staat volgens het onderzoek in Beinsdorp. Bij Tango aan de Hillegommerdijk kost een liter €95 €2,099. Daarmee is dit momenteel ook het goedkoopste tankstation van Noord-Holland. Volgens Independer loont het om vooraf de brandstofprijzen te vergelijken. Ook een tankstation in Rijzenhout behoort tot de voordeligste van de provincie. De Sint-Jacobus, de meerdere kerk in Haarlemmerliede, is een voorbeeld van een veerkrachtig erfgoed. Het monument, dat stamt uit 1837, heeft door de jaren heen veel veranderingen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Dankzij de inzet van vrijwilligers blijft de kerk een bijzondere ontmoetingsplek in het dorp. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers de kerk, het historische Ipma-orgel, de tuin en de bijzondere paardenmuur ontdekken. Vrijwilligers vertellen tijdens de openstelling graag meer over de rijke geschiedenis van het monument. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Because I gotta have faith.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Twee nachtelijke branden in Hoofddorp en Zwanenburg en seniorencafé voor 55-plussers van start in Hoofddorp. De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor twee verschillende branden in Hoofddorp en Zwanenburg. Rond 13:50 ontstond brand bij de voordeur van een woning aan de Maria Tesselschadelaan in Hoofddorp. De brand was bij aankomst van de brandweer al geblust. De woning liep schade op. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting. Ongeveer een kwartier later, rond 14:55, werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Lindenlaan in Zwanenburg. Daar bleek een schutting in brand te zijn gevlogen door een houtkachel die er vlakbij stond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Vrijwilligersinitiatief Zilveren Connectie organiseert dit najaar een pilot met een seniorencafé voor 55-plussers bij C. in Hoofddorp. Tijdens 4 ontmoetingsavonden kunnen bezoekers in een ontspannen sfeer genieten van muziek, een drankje en nieuwe contacten. De pilot vindt plaats op 25 augustus, 22 september, 27 oktober en 24 november, telkens van 8 tot 12 uur. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het seniorencafé vanaf 2027 een maandelijks terugkerend evenement wordt. Zilveren Connectie wil 55-plussers in Haarlemmermeer met elkaar verbinden en sociale contacten stimuleren. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer.
4: Onderweg.
5: Woensdag.
4: Non-stop muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Frustratie over afval bij brengparkjes neemt toe en lokale kunstenaars exposeren tussen het groen in Zwaanshoek. Inwoners van Haarlemmermeer blijven zich ergeren aan afval dat naast brengparkjes wordt geplaatst. Op verschillende locaties liggen regelmatig grof vuil, huishoudelijke spullen en ander afval naast de containers. Volgens bewoners worden meldingen snel opgepakt en ruimt meer landen het afval meestal binnen een dag op. Toch vinden zij dat structurele oplossingen uitblijven. Zij pleiten onder meer voor cameratoezicht, waarschuwingsborden en strengere handhaving om vervuilers aan te pakken. De gemeente heeft op enkele locaties maatregelen genomen, zoals het plaatsen van perscontainers en kunstgras met kunstbloemen. Bewoners betwijfelen echter of deze aanpak voldoende effect heeft om de overlast terug te dringen. Van 25 juli tot en met 2 augustus staat Global Garden in Zwaanshoek in het teken van kunst en creativiteit. Ruim 40 kunstenaars van de kunstkring Haarlemmermeer presenteren hun werk tijdens de Kunstweek, waarbij kunst en natuur samenkomen. Tussen de planten, bloemen en sfeervolle tuinen zijn schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere kunstvormen te bewonderen. Bezoekers kunnen een inspirerende route door het tuincentrum volgen en stemmen op hun favoriete kunstwerk. Naast de expositie zijn er verschillende creatieve activiteiten en workshops voor jong en oud, zoals mozaïeken, schilderen en kunst maken. Op beide zaterdagen zijn de kunstenaars aanwezig voor een meet and greet. De toegang tot de expositie is gratis. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er volgen eerst perioden met zon, maar geleidelijk aan ontstaat er meer bewolking en kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 27 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom. En ook had hij

0: in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bib maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Het is woensdagavond en dit is Soul at 6.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het

0: brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Jump.

Kiss that dyke, I know you want the

0: up-to-date. Elke woensdagavond. Met Erben, Nick en Tessa.
1: Het is de club's favorites. Een hele goede avond. Je hoorde net de Red Hot Chili Peppers met By The Way. Ja, het is de club's favorites. Het is altijd een uurtje voorafgaand aan up-to-date. En daarin nemen we je gewoon mee in hele lekkere tracks. Waarvan wij denken, joh, deze moet je ook gewoon weten. In je afspeellijst zetten. Maar vooral gewoon nu eventjes lekker op de radio horen. Mocht je nou een verzoekje hebben, laat het dan vooral eventjes weten. Je kan altijd meepraten. 023-4x5900. Of ga even naar onze socials. @clubtodate of @meerradio. Dit is Kunks NEC.

Meta Call, Leave It All van De Staat. Het is een oudje, want ze zijn ondertussen met nieuw werk gekomen. De Staat becomes De Staat. Zo heet het nieuwe project van ze. En frontman Torre die speelt een soort populist. Een leider die tijdens deze show, die ze al een keer tijdens Down the Rabbit Hole speelde, hij groet en neerkijkt op iedereen. En hij begint in het publiek en eindigt daarboven om vervolgens weer te levelen met de mensen. En je ziet de fascinatie voor machtsspellen ook in de nieuwe videoclips. Dus dikke kijktip als je de story interessant vindt. Oeh.

Emptiness Machine van Linkin Park hoorde je hier bij meer radio. En deze track die ontstond uit een demo en was voor 90% al klaar voordat de drummer en zangeres erbij werden geroepen. Maar wat je ook kan doen, dat is een track in 5 minuten van begin tot het eind afmaken. En dat deden de Dandy Warhols. Frontman Courtney Taylor die zag een vrouw met een hele gave tattoo in een vintage BMW naast hem voor het stoplicht staan. En die dacht, wauw, ik wil samen zijn met iemand zo bohemian like you.

Auditeer hier zo tijdens Club Favorites, waarin we je de leukste nummers laten horen. En jij kan ook altijd nog een verzoekje insturen. 023-4x5-900. Dat is het nummer waar ik naar kan whatsappen. Dus laat jouw verzoekje erachter. En dit is Somber, Homewrecker.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Clubs Favorites, waar je zometeen nog de club gaat horen met Nick Erdo bij. En je hoorde de Stone hier zo net. Een van de weinige jonge alternatieve bands die bij ons thuis fulltime aan mag staan. Want mijn vriendin Tessa, die normaal dit programma presenteert, die draait echt van alles uit de rockwereld. En ik als meer pop-dance-liefhebber vind dat soms stevig, laat ik dat zomaar zeggen. Maar ik moet zeggen, deze band uit Liverpool, die zijn gewoon te goed. En als je het trouwens wil live zien, ze staan in september in...

Be Yours van The Indian. En daarvoor nu nog Neo met Miss Independent. En wat een stem, hè, van The Indian. Wist je nou dat zij dus nooit warming-ups doet voor haar stem voordat ze optreedt? Ja, ik vind het bizar. Nee hoor, ze doet het allemaal zonder poespas. Dat vindt ze helemaal niks. Ze begint gewoon en live klinkt ze precies hetzelfde als op de plaat. En dat lijkt me dus zo lekker, hè? Dat je gewoon lekker kan zingen. Heerlijk onder de douche of tijdens de auto. De gewoon lekker autorijden, meezingen. Van mijn vriendin hoor ik alleen wel vaker dat ik het aan anderen moet overlaten. Ja, goed, dan doe ik dat maar, hè. Zometeen hoor je Lenny Kravitz. Hij stond afgelopen zondag nog op Bospop. Fantastisch optreden. Ja, en hij laat dus wel zien dat hij heel goed kan zingen. Goed, eerst Kings of Leon.

favorites. En de afgelopen weekend, wat ik net al zei, stond hij op Bospop in Nederland. Ja, en wat een vakman is dat om te zien, hoor. Ik was erbij en ik moet zeggen, ik heb echt flink genoten. Ook van zijn lichtshow. Het was 11:30. Ik stond daar met een zonnebril op, want holy shit, het was wel heftig, hoor. Maar wat een...

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren

0: in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Club to Date. Erben, Nick en Tessa.
1: Het is weer een nieuwe Club to Date. Ja, helaas zonder Tessa. Die is helaas ziek. Nick, die komt er zo meteen aan. Dus dat is in ieder geval het goede nieuws. Maar je hoort in ieder geval Bruno Mars en On My Soul. Fantastische plaat. Echt ook heerlijke muziek. Mijn hele feed dat staat onder nog alle concerten van Bruno Mars. Ik ben er zelf gelukkig een van de gelukkigen geweest die erbij mocht zijn. Maar ik zie nu van genoeg andere mensen ja, die ook aan het genieten zijn van dat fantastische concert wat hij op dit moment aan het geven is met The Romantic Tour. Goed, je luistert naar Club to Date waarin we je bij gaan praten over het laatste nieuws in Haarlemmermeer. Want je moet nu echt wel gaan uitkijken waar je weer aan de pomp gaat staan met tanken. Ik moet zeggen, ik schrok er zelf ook weer van afgelopen week. Ja, ik kan je zeggen, ik schrok er echt weer van. Want het was gewoon ineens zo sky high gestegen. Nou goed, hoe het precies zit en waar je moet zijn, dat hoor je zo meteen. Heerlijke muziek is ook nog onderweg. Onder andere The Cure en Temper City met Self-Aware hoor je zo meteen. Maar eerst Rihanna en Jay-Z. Dit is Umbrella op meer radio.

0: van Damper City. En ik zei het net al eventjes. Ja, ik schrok echt dat ik weer even aan de pomp stond om te tanken. Want potskaleren, wat ging die prijs ineens omhoog. Ik tank altijd in Hillegom en dat is een beetje de goedkoopste van de buurt. Die was elke keer een beetje zo rond de 2,5, 2,4.
1: We zitten nu op 2,30 volgens mij, toch?
0: Daar was hij nu ineens 2,15. Dat ik echt is ineens met 10 cent omhoog gegaan. Maar in Haarlemmermeer kan het zo 20 euro verschillen per volle tank.
1: Ja,
0: de goedkoopste hier in de buurt is 2,1.
1: Ja.
0: En de duurste, dus eigenlijk 2,10. En de duurste is 2,50.
1: Ja.
0: Even.
1: Ja, het gaat helemaal.
2: Maar iedereen weet dat je niet bij onze grote gele vrienden aan de snelweg moet tanken. Want dat is de duurste.
0: Maar ik snap,
1: hoort trouwens
0: ik snap
1: dat van der Laarzen, die is ook even aan.
0: Hallo. Oh, ja. Tijd geleden. Ja. Maar ik snap gewoon niet dat je dan bij die gele langs de snelweg dan gaat tanken. Ik zou echt een hartverzakking krijgen.
2: Over het algemeen zakelijk.
0: Ja.
2: Zaken hebben afspraken, net zoals dat transportbedrijven ook gewoon afspraken hebben met brandstofleveranciers. En zodoende hoeven ze niet de volle prijs te betalen.
1: Maar ja, weet je, het nadeel is natuurlijk ook van, dan kan je nu zeggen van, oh, ik ga wel even met het OV, want het is toch goedkoper. Maar dat scheelt ook niet heel veel.
2: Goedkoper?
1: Ik ga vrijwel dagelijks met de bus richting werk. Nou, dat is een klein ritje, nog geen 20 minuten richting Nieuw-Vennep.
0: Heb jij niet dat zomerpakket dan? Oh nee, dat is de NS.
1: Ja, dat is de NS. Maar goed, je bent dus al minimaal 7 euro op een dag kwijt om op werk en weer terug te komen. Ja, ervan uitgaande dat je ongeveer een beetje een week met een tank doet als je normaal rijdt. Dan scheelt dat qua prijs.
0: Dan hebben we het over Hoofddorp Nieuw-Vennep.
1: Ja. Nou, dat doe je er wel langer dan een week mee trouwens, met je tank. Maar dan scheelt het helemaal niet zoveel.
0: Nee. Nee.
1: Sterker nog, dan is de auto hier en daar goedkoper. Als je de verzekeringen niet zo niet meerekent, toegegeven. Maar het is niet leuk om buiten de deur te moeten gaan. Ik denk dat we over een maand of twee, dan zitten we weer hetzelfde als tijdens corona. Iedereen verplicht thuiswerken, maar dan meer omdat we het gewoon niet meer kunnen betalen om überhaupt bij kantoor aan te komen.
0: Ja, want reiskosten, het is nu zo dat je 23 cent per gereden kilometer. En dan kon een bedrijf nu volgens mij tijdelijk 25 cent doen. Maar dat doet ook natuurlijk niet elk bedrijf.
1: Nee.
0: Maar ik vond het wel, godverdomme, ik schrok wel.
1: Het is behoorlijk.
2: Van wat je aan reiskostenvergoeding krijgt, kan je je benzinekosten al niet betalen.
0: Nee.
2: Laat staan de rest van je auto. Of
1: het OV.
2: Het OV is al helemaal op.
1: OV.
0: Nee, maar nou hebben bij een aantal bedrijven natuurlijk dat ze OV dan volledig vergoed.
1: Ja, als het bedrijf voor OV volledig vergoed, dat vind ik dan trouwens ook. Ik snap wel dat ze het doen, want het is natuurlijk groener dan dat iedereen met de personenauto naar werk gaat. Maar de meeste bedrijven waar ik heb gewerkt, laat ik het zo zeggen, die hebben ook niet de financiën om voor iedereen een standaard OV-abonnement te vergoeden.
0: Nee.
1: Dat moet ik ook wel zeggen. Hè.
0: En is de OV-verbinding wel goed? Of moet je dan echt een stukje lopen?
1: Ja, nee, de OV-verbinding is op zich prima. En ik moet ook zeggen, het is een afstand die ook nog wel te fietsen valt. Ik heb zelf gewoon iets als het 32 graden buiten is. Dan heb ik twee shirts nodig. Eentje voor op de fiets en eentje voor en dat vind ik zelf. Ja. Dan was ik maar weer de pleuris. Dus het is hoe dan ook niet groen wat ik ga doen. Het is wel lastig.
0: Zou het kabinet dan weer met zo'n tijdelijk pakket moeten komen om het dan weer goedkoper te maken?
1: Nou, ik denk wel dat je
0: van de accijns weer verlagen.
1: Ik denk dat dat wel degelijk noodzakelijk is. En ik denk ook dat wij erachter komen hoe een grote rol brandstof in ons leven speelt. Dat je het misschien wel meer moet reguleren dan alleen aan een belastingknop draaien. Maar dat je er misschien wel wat concretere afspraken over moet maken. En het niet volledig aan de vrije markt moeten overlaten, zoals we met elk fucking probleem in Nederland doen. Vrije markt, los het op. Maar elk dossier is een crisis. Misschien dat die vrije markt dan niet helemaal werkt. Of wel, Mark? Goed.
0: Goed, The Cure.

0: Dit op Meer Radio.
1: Stromae en Tavende. Je moet er zelf een feest van maken. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En hij is weer terug met nieuwe muziek, soort van Stromae. Waar het vorige week...
2: Twee platen zelfs.
1: Ja, maar het is wel een beetje...
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, die met hij heeft er nu twee gemaakt... mocht je ze nog niet zijn tegengekomen, luisteraar. Eentje met Tove Lo, De Fleur heet hij. En eentje met Madonna, die op haar nieuwe album uitkomt. My Sins on My Savior, uit mijn hoofd, heet hij.
1: Nou, bijzonder.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was in het begin niet zo fan... van die samenwerking met Tove Lo. Hij begint wel behoorlijk aan met te groeien.
1: Oh god.
2: Het is voornamelijk zo, je merkt wel, voornamelijk qua productie... zijn vingerafdrukken zit heel goed in elkaar.
1: Ja.
2: Ik ben zelf iets minder fan van de zangstijl van Tove Lo. Nou, die moet je in ieder geval, als je Stromae bent fan... moet je hem wel checken, want als jij het beter kan hebben dan ik... dan heb je in ieder geval weer een goede Stromae-plaat te pakken. Die van Madonna heeft hij een leuk gastrolletje... maar dat is eigenlijk geen Stromae-plaat. Die kan je best skippen.
1: Ja, oké. Okay. Goed, zometeen het nieuws. Er is hier ook live nieuws.
2: Ja, zeker.
1: Het is zo warm dat de mussen van het dak afvallen. Nou, niet dit keer de mussen, maar de duif. Ja. Nee, daar kan ik niet om lachen. Maar,
2: ik maakte diezelfde grap achter de schermen voor de deur toen ik buiten...
1: toen het gebeurde. Ja. Ja, jullie zagen hem echt letterlijk naar beneden vallen.
2: Beste luisteraars, sorry. Maar er zit een duif met een lamme vleugel bij ons.
1: Maar we zijn bezig, dus soms zijn we een beetje...
2: Het is al gebeld.
1: Daarom. Dus we zijn een beetje afwezig. Misschien hier en daar. Maar we proberen een duif te redden.
2: Ja, 100%.
1: Ja.
2: En,
1: doen we toch nog iets goeds voor de natuur.
2: We zijn zo groen bezig, Erben.
1: Nou, we hadden het net over benzine, dus dat niet. Maar voor de rest zijn we wel groen.
2: Ja, precies.
1: Ja.

0: Het is 8:30 en je wordt erbij gepraat over het laatste nieuws. Ja, en Ivor was heel even buiten aangeschoven, maar die probeert nu die duif te redden. Dus
1: dan pak ik hem maar
0: op. Ja, precies, Nick.
1: Bende beleggingsfraudes opgerold. Meer maatregelen tegen tabaksfraude. En 900 doden meer tijdens hittegolf.
0: Oeh, laten we toch maar die laatste doen.
1: Tijdens de hittegolf van 22 juni tot 5 juli overleden ruim 900 mensen meer dan normaal. Dat meldt het RIVM na een inventarisatie. De precieze doodsoorzaak van deze mensen is niet bekend, maar dat de hitte een rol speelde is volgens het instituut zeer aannemelijk. De meeste doden waren boven de 80. Bij extreme hitte werken organen van met name ouderen minder goed. Ze zweten minder en drinken dan ook te weinig, met alle risico's van dien. Ook mensen met hart-, vaten- en longaandoeningen lopen extra risico bij hitte. De combinatie van hitte en smog leiden tot een extra belasting voor kwetsbare mensen, aldus het RIVM. Ja, Hervie, ja, een luchtig woensdagavondprogramma tussen 8 en 10.
0: Dan ben ik blij om te horen dat het volgende week weer wat koeler wordt, toch?
1: Ja, dat zeker. Ik moet wel er heel eerlijk bij zeggen. En dit is de cynicus in mij. En dit is overigens niet beledigend bedoeld. Mocht je toevallig iemand kennen die tijdens de hittegolf overleden is, mijn welgemeende condolences en excuses. Maar op zich het feit dat mensen boven de 80 een keer doodgaan.
0: Ja.
1: Is niet heel, het is wel opvallend dat het er 900 meer zijn.
0: Ja.
1: Maar dat in hoeverre het heel bijzonder is, zet ik een beetje mijn vraagtekens bij, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Het heeft er voornamelijk. En het is wel al een tijdje bekend. Volgens mij was dat trouwens een jaar of twee geleden toch, dat er een heleboel oproepen waren om een betere airconditioning in bejaarde verzorgingshuizen en dergelijke te stoppen.
0: Zou best goed kunnen, het is aangezien daar altijd de kachel aan staat.
1: En het is al heel lang bekend dat die mensen gewoon niet goed functioneren. En, of tenminste niet goed functioneren.
0: Hun lichaamstemperatuur.
1: Interne temperatuurhuishouding wordt nogal verstoord door de extreme hitte. Het is in ieder geval wel een teken om eens wat vaker bij je oma of opa langs te gaan als het zo warm
0: is. Dat is zeker waar.
1: In ieder geval even op te letten dat ze misschien wel een slokje water extra nemen.
0: Dat is zeker waar.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ja, dat was die duif.
1: Wij zijn zo'n strak programma. Wij zijn zo'n strak programma.
0: Ivo, jij hebt die duif gered.
2: Nou, ik heb wacht gehouden.
0: Oh, je hebt wacht.
2: Tess heb hem gered. Ik stond puur te kijken dat hij niet opeens toch bedacht van... weet je wat? Ik ga even proberen te vliegen. Want dat is niet zo handig.
1: Nee. Je moet zorgen dat hij niet wegspartelt.
0: Nee, maar goed.
1: Hij is in ieder geval een goede buurt neergestreken.
0: Ja, bij ons.
1: Ja, jij had ook bij een brengparkje kunnen eindigen. Daar wil je niet zijn tegenwoordig. Nee.
0: Of bij de coffeeshop.
2: Een brengparkje kom je niet meer doorheen. Je kan er niet meer langs wandelen. Je kan er niet meer doorheen wandelen. Je kan dan bij je afval nog netjes weggooien.
1: Nee, maar ik heb daar wel gedachtes over, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik woon natuurlijk sinds vorig jaar hier Hartje Centrum. Daar zijn op zich brengparkjes genoeg. Het valt mij wel op. Wij doen dan vaak op zondag even de boel dumpen, als we ongeveer weer een week opgespaard hebben. En elke zondag is het raak. Dan ligt het echt stampes vol. Bezaaid met troepen en weet ik het wat. En heel af en toe is het inderdaad zo dat het nog makkelijk bij de kartonbak had gekund als je een beetje meer moeite had gedaan.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel vaak zo dat de plastic bak niet eens meer open gaat, omdat het hele ding zo verstopt zit, omdat hij zo overvol is. En dat geldt wel voor meerdere van die bakken. Dat ik denk, ja, dan kunnen we allemaal heel erg klagen dat het ASO is. En ik heb dan niets van, nou, ik ben al vaak op de fiets, weet je. Dan fiets ik wel even 2 minuten om. Maar als dat bijna wekelijkse kost is, dan kan je zo'n ding ook wat vaker legen natuurlijk. Dan zou je een heleboel problemen ook verhelpen.
0: Dit probleem is groter. Want ik heb eigenlijk nog vandaag nog een artikel geschreven bij Streek 44.
1: Oh, goeie
0: site. Dat is een streekomroep.
1: Ja.
0: Streek44.nl. Dat wordt de nieuwe streekomroep waar meer radio ook in op gaat. Maar in Uithoorn speelt dit probleem ook.
1: Ja.
0: En daar is het ook heel erg dat die klep niet goed open gaat.
1: Ja.
0: En nou ja, je betaalt er natuurlijk wel voor. Dus het is scheidirritant als die soort van open gaat en je weet niet of er geld wordt afgeschreven.
1: Ja.
0: Maar hij zit te vol. En daar hebben ze ook een soort van portaal ontwikkeld dat je kan zien waar die ondergrondse containers vol zijn. Waar je ze nog eventueel kan brengen.
2: Als ze dat portaaltje hebben, dan weten ze toch waar ze heen moeten rijden.
0: Ja, maar niet iedereen gebruikt nog dat portaal.
2: Nee. De gemeente zelf. Om te zorgen dat die leeg is. Als ze weten dat die vol zit vanwege een portaal, dan hadden ze hem al moeten legen.
0: Ja, ben ik mee eens.
1: Maar dit is dan, neem ik aan, voor een specifieke flat. Dus bewoners die je dan...
0: dit was Uithoorn in het algemeen. Want er waren ook heel veel... We hadden het op Facebook gezet. En daar waren superveel reacties op ondergekomen.
1: Heel Uithoorn heeft
0: een groot gedeelte in Uithoorn heeft een probleem met het afvalbrengen.
1: Nee, dat snap ik. Maar meer heel Uithoorn kan dus gebruik maken van dat portaal. Ja. Om te weten waar het vol zit en wat niet. Het is inderdaad wel bizar dat dat dan door een stel bewoners op wordt gezet. En dat het geen gemeentelijke...
0: Nee, het is van de gemeente.
1: De software is van de gemeente.
0: De software is van de gemeente. Die hebben een soort van portaal. En dan kan je zien welke container vol zit.
1: Nou sta ik helemaal aan Ivo zijn kant. Het is super dat je dat weet. Maar leeg hem dan. Ja. Non de jus.
2: Je kan het zien. Dat kan duren. Allah. Maar als je weet dat hij op maandag vol is, dan moet jij op dinsdag of hooguit op woensdag de krenk toch wel geleegd kunnen hebben.
1: Want weet je, ik sta er dan ook wel weer eens in. Ik heb het gelukkig nog nooit mee hoeven maken. Want in het centrum zijn er genoeg dat je vaak binnen 2 minuten wel weer een andere tegenkomt. Maar als ik eenmaal de moeite heb genomen om die tas vol met afval ergens naartoe te brengen, en het zit dan vol, dan is mijn eerste reactie ook niet: dan gaat het wel weer mee naar huis. Het moet weg. Het is afval. Ik ga het niet nog een week opslaan in de hoop dat er dan wel een keer ruimte is.
0: Nee. Snap ik ook wel.
1: Dus het moet wel een beetje van 2 kanten komen. Los van dat er natuurlijk ook gewoon eikels zijn, hè, die inderdaad hun hele hebben en houden er gewoon bij pleuren of naast pleuren en iets hebben van mooi, dat is mijn probleem niet meer.
0: Die heb mensen je zijn ook. Er ook.
1: Ja, 100%.
0: Maar ik weet dat in Velsen, dan werden de vuilniszakken opengemaakt en dan gingen ze op zoek naar post. Naar adressen.
1: Ja.
0: Want dan wisten ze waar het vandaan kwam. En dat ze dan achteraf dan een boete krijgen. Is dat hier ook zo?
1: Ja, dat doen ze in Haarlemmermeer ook. Maar daarom hebben de meeste mensen nu het trucje uitgevonden. Nee, ik kan het trouwens helemaal niet op de radio zeggen. Want dan ga ik onwenselijk gedrag aanspreken. Helemaal niet wat wij willen.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
2: Wat Nick probeert te vertellen is, over het algemeen zijn er kraaien die ervoor zorgen dat precies die documenten niet meer aanwezig zijn.
1: De kaboutertjes fixen het. Yes.

Met meer nieuws,

0: deed met Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. We hadden het net al eventjes over de hitte. Afgelopen zaterdag was er weer een hitteplan voor Nederland ingesteld.
1: Yes.
0: En ik vroeg mij nou af, hè?
1: Ja.
0: Hey, die hitte, dat kan best wel lokaal zijn. De temperatuur kan verschillen wat hier is en wat in Limburg is. En...
2: Is dit hoe wij proberen te verkopen dat we een lokaal nieuws leveren?
0: Nee. Ik vroeg me af, hè? Want zo'n hittegolf, dan wordt gemeten dat het dan in de beeld boven de 25 graden moet zijn. En in de rest van Nederland volgens mij boven de 20 of zoiets. En dan wordt er gesproken van een hittegolf. Als het dan x aantal dagen zo is. Maar de exacte cijfers weet ik niet helemaal. Maar ik vroeg me af, hè. Zo'n nationaal hitteplan. Dat moet je toch beter lokaal gaan bekijken?
3: Oh, maar er zal lokaal ook gekeken worden wat wel en niet handig is. Want ik kan me voorstellen dat de Waddeneilanden, vanwege hoeveel het water heen, over het algemeen wat minder problemen hebben dan Zuid-Limburg, wat praktisch opgeslokt wordt door Duitsland en België.
0: Nou, dat. Ja. Ik denk, dan moet er toch meer een wat duidelijker plan komen van oké, daar kan je wel naartoe, daar kan je niet naartoe.
1: Ik denk dat je het een beetje moet zien als belastingen. Van, je hebt ze landelijk, je hebt ze ook lokaal. Dus er is één landelijke richtlijn en los daarvan zijn er lokale extra initiatieven die je extra op kan volgen. Ik denk wel dat het verstandig is. Je hoopt dat je het mensen niet hoeft te vertellen. Maar hey, als het 35 graden buiten is en de zon die zorgt ervoor dat het grasveld in de fik staat, ga misschien niet in de volle zon liggen op een handdoek.
0: Nee.
1: Smeer jezelf even
3: tijd
1: in.
3: Gaan bootcampen.
1: Drink even veel. Ja, weet je, water. Drink veel water. Maar ik kan me wel voorstellen dat het handig is dat er landelijke algemene richtlijnen zijn waar je aan dient te houden. En dat er dan lokaal hier en daar wat extra's is. Ja, dat is geen enkel probleem. Maar zijn die hitteplannen er ook niet op lokaal niveau dan?
0: Ja, dat wist ik niet heel goed. Maar ik denk,
1: weten wel.
3: Nou ja, sowieso voor alle, noem het verzorgingstehuizen, sociale huurwoningen die al iets langer geleden gebouwd zijn. Daar moet je iets mee om te zorgen dat die mensen niet, in 40 graden woonkamers terechtkomen op een gegeven moment.
0: Ja, maar ik denk als je zo'n hitteplan, als je daar naar kijkt en je zou het meer lokaal trekken, dat je dan ook meer een soort van duidelijkheid gaat krijgen van welke evenementen wel door mogen gaan en welke niet. Omdat het dan eerder gegrond is van, de temperatuur is echt boven zoveel graden, dan kan het gewoon niet.
1: Maar dan, dat had je toch dus. Ik weet dat de gemeente en Nieuw-Vennep ervoor gezorgd hebben dat een feestweek in Nieuw-Vennep bijvoorbeeld tijdelijk onderbroken was toen het zo ontzettend heet was.
0: Ik heb bijvoorbeeld zo'n Defcon, dat werd meteen na avond 1 afgelast.
1: Ja.
0: Dat kon niet meer verder.
1: Ja.
0: En een ander evenement in Nederland kon nog wel doorgaan.
1: Ja, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf wat de insteek van het evenement natuurlijk is. Ik kan me voorstellen dat je, weet ik veel, bij het Nationale Watergevecht iets hebt van, dat komt misschien wel goed uit.
0: Het waren wel echt twee muziekfestivals. Maar ik denk, als je dan een nationaal hitteplan hebt, dan wordt het lastig om te gaan kijken, het nationaal. Maar dan, waarom mag het een dan wel doorgaan en het ander niet?
3: Ja, gaan de vergunningen. Hetzelfde als dat het ene festival €7 voor een flesje water mag vragen en het andere festival verplicht is om gratis drinkwater te leveren. Dat ligt aan welke eisen de gemeente stelt aan de vergunning voor een desbetreffende festival.
0: Maar dan moet je toch, ik denk dan moet je toch ook naar een lokaal hitteplan gaan kijken.
1: Nou, volgens mij is die er in grote lijnen dus wel. Want je zag een week of 3-4 geleden dat er in Haarlemmermeer inderdaad een heleboel evenementen afgelast werden. Het zal denk ik ook te maken hebben met de grootte en de omvang van de mensen die eraan werken en de mensen die erop afkomen. Kijk, het Defcon is natuurlijk wel zo dat je in principe met z'n allen in de brandende zon staat te hossen op keiharde dancemuziek. En ik kan me voorstellen dat als je in de schaduw op een stoeltje André Rieu aan het luisteren bent, dat het net een andere manier van
0: is ook zo.
1: Muziekbeleving is. Dus ik vind het juist wel tof dat er bepaalde dingen zijn die in zo'n geval wel nog doorgaan. En ik heb het idee dat de meeste gemeenten juist wel goede grip hebben op zo'n hitteplan. Of je het online kan vinden, weet ik niet. Maar volgens mij zijn er echt wel lokale richtlijnen. Sterker nog, die zijn er sowieso anders. Dan hadden ze dat 2-3 weken geleden niet allemaal uit een hoge hoed kunnen toveren.
0: Dat?
1: Ik denk dat het goed geregeld is, Erwin. Okay. Ik ben zo waar een keer positief over overheid.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking.

0: ging vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, goedenavond. Je luistert naar Club Today op Meer Radio. En wil je nou meepraten of wil je nou, heb je nou een goed verzoekje? App dan eventjes 023 4x5900 of ga naar onze Instagram.

0: een vraag. Je hebt vast wel een keer stage gelopen.
1: Meermaals in mijn leven, ja zeker.
0: En heb je daar toen ook een stagevergoeding voor gekregen?
1: In mijn gevallen wel. Ik had mazzel. Ik zat bij een boel bedrijven die dat eigenlijk best wel goed geregeld hadden. Kwam ook omdat het over het algemeen vrij laagdrempelige stages waren. Nee, jij en ik zitten in ongeveer hetzelfde werkgeld. Ja. En je weet ook dat je als social media redacteur... ja, dan is het misschien een weekje of twee inkomen... maar daarna draai je gewoon bij als volwaardige kracht. Ja. En dan valt het nog wel mee, weet je. Waar je normaal gesproken voor een functie in die leeftijd... weet ik veel, 1500 euro zou vangen... waar konden ze je nu voor 2,50 uitkopen. Ja. En dat viel wel op. Ja, maar ik heb dus mazzel gehad, ja.
2: Ik ben bij één bedrijf een klein beetje genaaid.
1: Oh, vertel. Dat is altijd leuk.
2: Dat is meer radio.
1: Luisteren we mee?
2: Ik heb toen stage hier gelopen.
1: Ja.
2: 6 maanden. En ik heb hier echt gestreden op de redactie om berichten te schrijven. Allemaal programma's te presenteren. Vond ik superleuk om te doen. Echt waar. Echt wel een hoop ervaring mee.
1: Je zit nu wel aan je stageuren, toch? Mag ik hopen?
2: Nou, dat hoop ik ook. Ja. Als hij nou nog niet goed gekeurd is, dan ben ik het ook niet meer.
1: Is dat de reden dat je Club to Date nog altijd doet?
2: Ja, ik moet toch altijd iets inhalen. Maar nee, ik heb hier stage gelopen. Ik heb het toen vrijwillig gedaan. Net zoals hier iedereen allemaal vrijwilligerswerk doet.
1: Ja.
2: De lichting na mij, die kreeg 100 euro per maand.
1: Ja.
2: Ik denk, ja. Wel godverdomme.
1: Ja. Rustig aan, Erben. We zitten tegenover een kerk. Maar... Ja. Nee, maar dat zal je altijd...
2: Dan voel ik me wel een beetje genaaid.
1: Ik heb dat ook altijd met mijn broertje en zusje gehad, weet je wel. Dan waren hun laag brugklas, en dat scheelt dan ook allemaal 1 jaar... was dan opeens de brugklaslaag die wel een kamp kreeg... waar jij gewoon in een klaslokaaltje moest gaan zitten zweten rond september.
2: Ja.
1: Dat je ook denkt... Dat is wel heel erg vervelend. Maar wat nog veel vervelender natuurlijk is... is als iemand anders bij exact dezelfde stage volgt bij een ander bedrijf. En die krijgt op dat moment een stagevergoeding... En jij niet.
2: Ja, dat is helemaal lullig.
1: Dat is helemaal vervelend.
2: Maar goed, daar gaat nu een verandering in komen. Want er komt een stagevergoeding, die wordt wettelijk verplicht.
1: Ja.
2: En dat vond ik nog wel een beetje het bijzondere. Er wordt niet een bedrag genoemd.
1: Nee.
2: Dat het verplicht is, dat is zeker.
1: Ja.
2: En nu gaat eigenlijk het ministerie van Onderwijs onder andere... controleren dat bedrijven wel een iets overmaken per maand.
1: Ja.
2: Maar het moet niet een soort van... kleine gift zijn, dat het om tientjes werk gaat. Het moet wel om een serieuze stagevergoeding zijn. Dus we gaan echt ook met de verschillende sectoren in gesprek om dat te voorkomen. Maar dat wel stagiaires eigenlijk een stagevergoeding krijgen.
1: Ik vind het een goede zaak. Ik vind het wel weer zo'n typisch Nederlandse wet in de zin van eigenlijk staat er concreet dus vrij weinig op papier. En de inspectie van onderwijs is straks een heleboel uren bezig. Meer waarschijnlijk om te controleren in hoeverre de bedragen redelijk zijn. In plaats van dat je gewoon een minimumbedrag op papier zet.
2: Maar zo'n...
1: je wordt verzorgd. Ivo komt het even uit de keuken aangehaald.
2: Holy shit. Sprakeloos.
1: Ja.
2: Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan is... zo'n maatschappelijk bedrijf, hè, waar je ook heel veel ervaring op doet.
1: Zoals hier bijvoorbeeld.
2: Ja. Of dingen als Meerwaarde. Of dat soort organisaties. Die kunnen gewoon simpelweg niet allemaal mensen maar vergoedingen gaan betalen. Maar hebben wel die mankracht nodig.
1: Ja.
2: Dan dat soort bedrijven schakel je nu wel uit. Maar ook waar je ook heel veel kan leren. En tuurlijk, ik snap wel dat er een vergoeding op een gegeven moment tegenover moet gaan staan. Maar is op een gegeven moment ervaring meer waard dan een vergoeding?
1: Ja en nee. Ik denk dat het er heel erg per stage van afhangt. Kijk, ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen als jij een medische studie volgt en je moet co-schappen volgen.
2: Ja.
1: Dan is de kennis superveel waard. Maar jij als stagiair voor het bedrijf vrij weinig. Want alles moet 300 keer gecontroleerd worden wat je doet. En je kan bijna niks zelfstandig doen.
2: Nee.
1: Dus dan kan ik me ook wel weer voorstellen dat de stagevergoeding misschien wat minder op de loer ligt. Dan dat het bij een social media redacteur is.
2: Ja.
1: Die in de 2 weken mee kan lopen. Ik denk overigens dat maatschappelijke, als dit wet is... en je bent een maatschappelijke organisatie die bijvoorbeeld subsidie ontvangt van de gemeente... dan heb je natuurlijk ook een heel goed argument om naar de gemeente toe te gaan... en te zeggen, oké, maar dan hebben wij meer subsidie nodig. Als we die stagiairs moeten...
2: Ja.
1: Dus ik denk dat dat er ook wel gaat komen. En ik hoop, mijn ervaring is in ieder geval met gemeente en subsidie tot dusver... dat daar ook best wel redelijk naar wordt gekeken. Dat daar best wel wat bewegingsruimte in is.
2: Maar dan moet er eerst gekeken worden naar... zo'n subsidie vrijmaken. En dan pas kan je zo'n wet natuurlijk instellen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een kip-ei verhaal. Want in principe ontvangt de gemeente die subsidies ook weer van het Rijk. Dus als het Rijk zegt, dit willen we. Ja, dan zal de gemeente teruggaan naar het Rijk. Oké, maar wij moeten meer subsidies. Dus stort dan ook maar meer. Ik denk dat het op zich goede zaak is. Ik vraag me wel af waarom er niet gewoon een minimumbedrag wordt afgesproken. Want dat valt vast op cao-basis te regelen voor sectoren. Dat moet echt niet heel moeilijk zijn.

0: De Sugar Babes en Push the Button. Ja, misschien herken je het wel. Heb je weer op dat ene knopje gedrukt en zit je zomaar weer vast aan een streamingdienst. En dat kan zo weer oplopen dat je een Spotify, een HBO, dan heb je misschien een NL Seat, dan heb je nog een Netflix.
1: Ja, dat is totaal in strijd met de reclamecodecommissie. Maar
0: ik heb er genoeg genoemd.
1: Andere streamingdiensten zijn ook beschikbaar.
0: Maar het kan snel oplopen. Dus misschien wil je die kosten af en toe een beetje beperken. Maar staat er bij sommige streamingdiensten er ook weer tegenover dat je dan weer reclames krijgt?
1: Ja, daar zijn verschillende streamingdiensten nu naar aan het kijken. Het is een beetje zo dat die markt die is natuurlijk ontzettend gegroeid de afgelopen jaren. En die zit nu eigenlijk een beetje op zijn maximum met de hoeveelheid verschillende aanbieders. Je merkt nu voornamelijk dat er in de markt wordt overgenomen. Dus nou, in Amerika had je natuurlijk dat hele gedoe met Paramount Plus.
0: Ja.
1: En hier in Nederland gaat dat ook gevolg hebben voor het aanbod. Zowel Videoland bijvoorbeeld in zee met Viaplay. Het is best wel bijzonder, want het klinkt als een logische oplossing. Joh, betaal wat minder, kijk dan reclame. Maar ik vind het schofterig.
0: Ja, dat vind ik dus ook.
1: Want ik betaal je al. Je krijgt al mijn gegevens al, want die, laten we wel wezen, daar zitten ook datafabrieken achter waar je u tegen zegt. Dus dat harken ze allemaal binnen, jouw kijkgedrag. En dat weten we, want de eerste
0: dat accepteer je ook.
1: Dat accepteer je. Dat is tegenwoordig onderdeel van een contract met een bedrijf. Nou, helemaal prima, dan doen we dat maar. Maar dan ga je me ook nog reclame laten zien, terwijl ik jou al betaal om van jouw dienst gebruik te mogen maken. Is het een keertje genoeg? En hoe kan het dan dat als ik vervolgens een keer een serie of een film wil zien dat die nooit staat op een van de 10 abonnementen die ik inmiddels heb afgesloten. Waarom moet ik dan altijd nog extra bijbetalen om een film of serie te kunnen kijken waar ik in principe al die abonnementen al voor heb afgesloten?
0: Ik snap je probleem helemaal. En dan vervolgens dan ga je dan bij zo'n online bioscoop, moet je alsnog een film huren.
1: Het is nog erger. Ik heb een tijdje, en dit mag ik zeggen, want het gaat zeker geen reclame voor ze zijn. Ik heb een tijdje een abonnement gehad op dat Amazon Prime. Ja. En daar is het nog erger, want dan heb je dus een abonnement en dan krijg je een heleboel films en series. Maar is er dan net die serie die jij wil kijken, dan moet je een abonnement binnen jouw abonnement af gaan sluiten. Dan is het weer een andere provider. Of een,
0: is het dan een soort van plus variant?
1: Nou, het is soort van, nou, niet eens per se een plus variant. Het is dan meer dan abonneer je je op een extra kanaal binnen.
0: Oh, dit heb
1: en dan moet je daar, of nog erger, van ja, je moet gewoon betalen. Ook al zit het binnen je abonnement en dan krijg je een beetje korting, omdat je een abonnement hebt. Maar dan betaal je gewoon nog steeds voor die film of voor die serie. Waar de neuk heb ik het abonnement dan voor? Wat is het hele nut van jouw maandelijkse bedrag betalen als ik toch niet krijg wat ik eigenlijk zoek in jouw abonnement?
0: Nick, ik heb echt geen idee.
1: Ik ga de afgelopen, dit is een dikke tip, moet je doen. Wil je een keer geld besparen? Ga gewoon eens in de 2 maanden met een bezem door al je abonnementen heen. Er zijn tegenwoordig ook apps voor, toeltjes die je kan gebruiken. Maar kijk gewoon eens van, hey, ik heb nu 5 streaming services waar ik me op abonneer. Welke heb ik eigenlijk in 3 maanden al niks op gezien? Mooi, daar ga je een hakbijl door.
0: Ja.
1: En 9 van de 10 keer, ook een tip, als je goedkoper uit wil zijn, zeg je abonnement stop. Want dan krijg je 9 van de 10 keer toch een goedkoper aanbod wat dan
0: mijn
1: opeens
0: ouders,
1: wel kan.
0: Mijn ouders die deden het altijd zo. Dat zij Netflix vonden ze heel leuk. Maar zij keken niet het hele jaar door. Dus zij in de winterperiode, dan zetten ze hem aan. Want dan ben je logisch vaker thuis.
1: Ja.
0: En in de zomer, ja, dan zit je toch wel vaker buiten. En dan deden ze hem elke keer uit.
1: Ja, groot gelijk.
0: Ja.
1: Groot gelijk. En 9 van de 10 keer krijg je toch wel een link die een aantal maanden geldig is.
0: En ik denk ook wel dat als
1: goedkoper abonnement aan te schaffen.
0: Als meer mensen dat gaan doen, dat ze dan toch meer moeten gaan concurreren met die prijzen. Want hoe lager het natuurlijk is, hoe minder het opvalt. Dus dan zal je hem eerder aanlaten, terwijl je het niet gebruikt.
1: Ja, maar het gaat om een industrie. En dat heb je met muziek, dat heb je met tv en film. Dat heb je tegenwoordig ook met games. Het eigendomsrecht is een beetje aangevallen. Je koopt niet meer een product. Je maakt een gebruik van een licentie om dat product tijdelijk tot je te kunnen nemen. Als Spotify morgen een contract met een artiest verbreekt, terwijl ik die luister, nou, neem Stromae. Stel, Spotify hakt de knopen met Stromae door. Hartstikke leuk, heb ik niks meer aan die streamingdienst. Maar kan ik mijn abonnement ook niet per direct opzetten. Ben ik minimaal nog een maand aan het betalen.
0: Ja.
1: Het begint een beetje te lijken op diefstal.
0: Ja.
1: Vind ik persoonlijk.
0: Ja, dat snap
1: is,
0: ik.
1: De mening van 1 redactielid.
0: Goed, verder met de muziek. Zometeen hoor je Calvin Harris, Blessings. Maar eerst dit Post Malone en Chemical. Is bij meer radio. In Club Today.

0: Hier is op mijn radio.
1: Ja, klopt.
0: De hoogtepunt van het nieuws, Nick.
2: Dankjewel, Erben. Ik heb er twee voor je. Bende beleggingsfraudeurs opgerold. Meer maatregelen tegen tabaksfraude.
0: Doen we die laatste.
2: De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.
0: Shit.
2: Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Er komen meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten van de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar werd 400 miljoen euro minder tabaksaccijns geïncasseerd.
0: Ik zag een bericht ook dat ze op Schiphol nu een test gaan doen. Bij de douane, dat ze die koffers worden altijd gescand. Bij de handbagage, dat je zo'n full body scan krijgt en dat je koffertje de ene kant of de andere kant op gaat.
2: Ja.
0: Maar ook je grote ruim bagage, die wordt ook gescand. En dat gebeurt ergens in de kelders van Schiphol. En nu hebben ze een soort van apparaat waarmee ze dan scannen. En er is een nieuwe gekomen en die heeft AI. En dan kunnen ze eigenlijk dat apparaat gaan trainen. Er zit nog wel iemand bij en die zal ook wel elke keer beslissing nemen. Maar dat apparaat, dat kan die beslissingen leren van oké, wanneer wordt het interessant, wanneer niet. En dan kan er sneller gecontroleerd worden of er bijvoorbeeld smokkelwaar in zit.
2: Nou ja, dat is een heel goede zaak.
0: Ja. Ik vind het wel spannend dat AI daar wordt ingezet op veiligheid.
2: Het is voornamelijk omdat we nog helemaal niet weten wat de technologie allemaal kan en waar we het voor willen gebruiken. Het is op dit moment een soort niemandsland. En het wordt overal maar ingepleurd in het kader van dan is het beter. Ik denk zelf dat het geen kwaad kan om af en toe heel even op de pauzeknop te drukken.
0: Dat denk ik dus ook.
2: Ja,
0: en ik denk ook voor dit soort, dit soort banen eigenlijk altijd nog wel menselijk moet blijven. Tuurlijk, mensen maken ook wel fouten, maar
2: ja.
0: Ik vind het lastig om daar nog volledig in de technologie te stappen.
2: Ik zou het in strengste afraden.
0: Ja.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Het is het laatste half uurtje van Club to Date, waarin we weer de van A naar B plaat gaan doen. Dick, eigenlijk heeft Figo jou twee platen gegeven, toch?
1: Ja. Ja,
0: die kwam met een keuze. Dat ik dacht echt, hè?
1: Ja, nee,
0: plaat.
1: Figo die heeft een eclectische muziek smaak. Die appte vanmiddag van ik zit naar het nieuwe album van de Rolling Stones te luisteren. En ik wil dat eigenlijk als beginplaat. Het mag een willekeurige zijn, maar het liefst Mr. Charm, want die vindt hij zelf wel tof. En dan moet je dat maar weten te koppelen aan Donny met Romert van Hemert. Moet dat nou?
0: Hoe moeten we het nou?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik heb mijn best gedaan. Het gaat geen schoonheidsprijs verdienen, maar ik ga mijn best doen.
0: Goed, de van A naar B platen. Dit is de eerste, de Rolling Stones.

0: Rolling Stones, dat is de eerste van de van A naar B plaat.
1: Aangedragen door Figo. En moet zeggen, ik vond hem wel leuk. Het was wel weer een beetje een soort ouderwets Rolling Stones gevoel.
0: Is ook zo.
1: Een beetje up tempo, ik hou er wel van. Maar daar gaat het helemaal niet om wat ik ervan vind. Want we moeten van de Rolling Stones naar fucking Donnie en Robert van Heemert. Met Moet dat nou? Ik ga één stap zetten. En dat is weer Mick Jagger. En dat is voornamelijk omdat we daarna het speelveld gewoon verbreden. Mick Jagger zat namelijk niet alleen in de Rolling Stones, maar ook in de kortgeleefde groep Super Heavy.
0: Volgens
1: samen
0: mij
1: met,
0: heb jij deze ooit een keer laten horen.
1: Deze ken jij. Super Heavy was een samenstelling van Mick Jagger, Joss Stone, Ziggy Marley. En nou ben ik de Indiaanse producer die erbij zat, heel even kwijt. Die hebben de meest Fever Dream-achtige zomertrack ooit gemaakt. Miracle Worker. En dat is deel 2 in de van A naar B plaats. Wordt het altijd heel spannend.
0: Yeah.
1: Aan mijn systemen.
0: Ja.

0: Worker, deel 2 in de Van A naar B plaat, waarin we binnen 5 tracks van plaat 1 naar plaat 2 proberen te komen.
1: Deze heb je me een keertje buiten de uitzending een keer laten horen. Maar zo ontdek je nog eens praten.
0: Ja, ik heb wel de meest obscure van obscure. Zo ook de volgende. Want Joss Stone en de artiest Kylie Minogue, die stonden ooit op hetzelfde album van Jules Holland. Zeg je Kylie Minogue, dan zeg je...
1: Can't get you out of my head.
0: 100%. Dus we gaan nu niet luisteren naar Kylie Minogue, maar wel naar Can't Get You Out of My Head.
1: Okay.
0: Er is namelijk een Australische band, Parcels, en een Duitse band, Annemai Kantereit. En die hebben daar een behoorlijk goede, als je het mij vraagt, cover van gemaakt. Ik ga hem ook gewoon langzaam op de achtergrond een beetje aanzetten. En de reden dat ik deze versie pak, is omdat ik een bruggetje naar...

0: jongen. Wat een versie. Holy shit. Die stem ook van die gast.
1: Ja.
0: Die Duitse band.
1: Henning May. Luister, ik ben verre van onpartijdig. Ik heb ze afgelopen weekend nog live mogen zien in Keulen. Als je een beetje benieuwd bent naar muziek in andere talen, zoek ze op Annen Mai Kantereit. Of gewoon Tom's Diner, German cover. Can't get you out of my head, German cover. Dan kom je deze ook wel tegen. Doe jezelf een plezier. Je gaat een heerlijke middag hebben.
0: Ja, snap ik helemaal. Goed, de volgende.
1: We moeten door naar de volgende plaat. En die is van Opus. Life is Life. Opus, Oostenrijkse band. Deze plaat ga je sowieso herkennen.
0: Je moet hierna naar Donnie, ja, hoe heet dat nou?
1: Ja, ik heb een link. Maar hoe deze twee elkaar gelinkt zijn, dat is namelijk via Wolfgang Niedecken. Die heeft samen met Annen Mai Kantereit ooit een cover van Forever Young opgenomen. En deze man die speelde decennia lang op exact dezelfde festivals als Opus. Dus Erben, met jouw welnemen ga ik deze knaller van een plaat gewoon lekker instarten. Heerlijk! Je krijgt toch meteen weer zin in het leven. Gewoon. Fantastisch.
0: Even meedoen.
1: Ja.

0: Ja, goede plaats weer.
1: Ja, heerlijk, ja. En ik had dus een link verzonnen met Donnie. Want het is dus zo dat deze plaat op hetzelfde label is uitgebracht als Donnie en Robert van Hemert met Moët. Dat is namelijk Dino Music of Dino Music, één van de twee. Maar toen zat ik die plaat net te luisteren en toen bedacht ik me, het vorige seizoen van Even Tot Hier, de eerste aflevering, hadden ze een parodie op Life is Life met Schijf van Vijf. Met als gastartiest
0: Donnie.
1: Ja,
0: Donnie. Nou, kijk.
1: Dus uiteindelijk, dit was het bruggetje waar ik het minst zeker van was. Uiteindelijk vind ik hem
0: goed gekomen. Ja, precies. Goed, dit was alweer Club to Date voor woensdag 15 juli. Wij zijn er volgende week niet.
1: Nee, de week daarna zijn we er weer.
0: Dan zijn we er weer.
1: Tot over 2 weken.
0: Tot over 2 weken.

0: galop.
1: Iets gemist? Of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. En ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Ooit waren ze een setje, namelijk John Mayer en Katy Perry. Dit waren ze samen met Who You Love.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: En nog veel meer leuke dingen zal ik je vertellen vanavond hier in Nice and Slow. Want we zijn er weer hoor, tot 12 uur, met straks nog 10:30.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Ze begon haar carrière bij Kinderen voor Kinderen. Ik heb het over Mo, die hoor je straks nog 10:30. Maar nu gaan we naar Amerika, in Limburg. Want daar komt hij vandaan. Jacques Pools, Hart en Vrouw.
2: Schelpen kraken onder mijn voet.

Ze kon aardig tennissen, speelde ook op hoog niveau, maar besloot toch in 2001 om zangeres te worden. Ik heb het over Do uit Brabant. Dit was er met een akoestische versie van Bryan Adams' Heaven. En tot half elf heb ik er nog drie voor je. David Grant en Jackie Gray met Engeland met Could It Be I'm Falling In Love. De nummer 1 van Gordon, van lang geleden alweer. Kon ik maar even bij je zijn. En we gaan ook terug naar de jaren 60 met Dave Barry. En zijn originele versie van The Crying Game.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: dit tweede half uur begonnen we in 2015 met de Ex-Ambassadors en Renegades.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Als klein meisje begon ze haar carrière in de Kinder voor Kinderen. Maar later had ze heel veel succes, onder meer met deze plaat. Een nummer 1 hit, dat heb jij gedaan. En daarna krijg je een stukje van mij. Dit is Mo. Gisteren.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: De mooiste love songs in 2 van 1. In Nice and Slow op Meer Radio.

Een nummer van Zesekens Boer door Joe Lemaire en Vloes als Franse klassieker in dit uur. En we gaan dit uur afsluiten met Brian Ferry en Slave to Love. Luke Combs met zijn versie van 3 jaar geleden van Fast Car van Tracy Chapman. En Elbow krijg je ook te horen met One Day Like This.

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer
0: Nice and Slow met

0: Joshua, de zanger van Chef Special, schreef dit nummer ter nagedachtenis aan zijn vader. Dat was In Your Arms.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben natuurlijk weer hele mooie muziek voor je. Zo straks na 11:30 voor Gerda. En daarna...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 platen te horen. Van een vader en een zoon. Welke vader en zoon dat zijn, dat krijg je straks te horen na 11:30. Maar nu Zoe Levi. Sluit me in je armen.

Wonderful Life, geschreven door Colin Fernkamp, oftewel Black. Die had er ook een hit mee in 1989. Maar dit was de versie van de Nederlandse Mathilde Santing. En ik heb er nog drie voor je voor 11:30. Superstar, een nummer van Leon Russell, door de Carpenters. Here, van Alicia Carey. En ook die grote hit van Tennessee, I'm Not In Love.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon. Alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: Lichtjes op handen vindt ze ook mooi, maar dit is toch wel haar favoriet hoor. Van Suzanne Freek. Speciaal voor Geirne was dit natuurlijk weer. Als het avond is, schatje, ik hou van jou. Tot zometeen, hè. Hoi. Een vader en een zoon.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Ik had het je beloofd. Vader Julio en zoon Enrique Iglesias hier in de 2 van 1.

0: Nice and Slow, Franse klassieker.
1: Tu me dis

kent het als Tender Years van George Jones. Je kent het ook als Spiegelbeeld, Willeke Alberti. Maar dit was de Franse versie van Johnny Hallyday uit 1963, De Tanden zijn Nee. Is album verschenen van Shiana Sparrow. En op dat album deze versie van On the Hill, akoestisch.

Hanna Winner met haar versie van Ik hou van jou. Bekend ook van Maribel. Ze deed mee aan het Songfestival met dit nummer. Heel lang geleden alweer. Tot zover Nice Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met deze van de Commodores. Dit is Stil. Goedenacht. En wel te rusten, hè?

Overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl.

0: met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.